0: jeg må indse mig, jeg må indse mig. Und ich, ey, Moment. Nee, nee, scheiß auf Handy.
1: Mach das mal ruhig, Alter. Scheiß auf Handy. Ruhig, ich mach nix.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ogen.

We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank. Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
1: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor ook.

We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank. Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen in de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen het verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

zijn geen conspiracy-gedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen

geen conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiracy-gedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen een verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Het zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen een verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Het zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

meer conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.